As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

heb dit vastgehouden aan jou. Toen jij wou gaan en ik moest lachen. Aan die huis wat ik en jij nog samen zou bouwen. Toen jij wou vallen, toen bleef ik staan. Ik heb geblij toen jij wou gaan.

0: Luister FM.
1: Tussen hier en daar en wie weet waar, het ek my hart op haar verloor. En die Shakespeare van haar woorde.

les bouilles qui se créent, à les soirées de filles. Je vais te récalquer de mire, va les obstacles mouilles fossiles. S'nachts is daar ook een koe en een vrouw met zachtjes. De vlucht van boeitjes kraal, met vier geslachte onheilbrun. Boeitjes kraal lang geleden, maar die zwarte vieren vlucht. En ik kan geen mensen voor die opstal, even mooi kom groet. Het spelen voor die nacht meneer, kijk hoe erg leek je rivier. Ons zou nooit hier kan trekken.

Java. Zet je hoed op je moeskoet. Sla net je dieren zeggen zeg toe. Zonder om je eerst te groet. Buiten was het onweer. Die rivieren volle vloed. Die reizigers durft die water aan. Het bruist en maal in voet. Die katkar in het perste. En zijn familie werd verdrunk. En die reizigers kregen zijn heel verdriet. Boeinkies.

0: Samen moe gedans, dans, oh nee, dis die klanke van Henning Joubert met Dwaal, Boom met Wender, Luca Terblans met Sanka Pats. Altijd weeksdag, 10:10, een lekker boerenpompie. Ons gaan nou begin kyk wat ek vir jou geskryf het daar op sociale media, kan jy een slankie vraagie gee. Wat denk jy maak een verhouding sterk? So wat denk jy maak een verhouding sterk? So nie sommer net enige ding nie, maar een verhouding, miskien jou man, jou vrou, jy weet, een verloofde, een meisie. Wat denk jy maak een verhouding sterk? Praat so bykie saam op die WhatsApp-lijn 082-333-667 en dan gaan ons bykie nou kyk precies wat daar gesê word.
1: Is jy op soek na die perfecte venue vir jou trouwe of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste optie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou speciale dag. Tiffany stoele, een keuse van tafels, alle versierings voorsien en speciale stoele vir die bruid en bruidegom. En selfs een aantrekkamer vir die bruid as ook akkommodasie vir gaste. As het kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
2: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 06-8820-2253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
4: Ek lief

Luister FM. Als ik jou awesome was en je stil weer deel van mij beet en ik slaap val je aan.

0: 20, dan uit en naag dispatch 8 in 21 grade. Bewolkte weer vandag en jou wind is vars westelik en draai suidwestelik. So 18 km per uur en vanmiddag 25 km per uur. Môre, prachtige 20 km per uur wind. Kom ons hoop hy bly so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.
1: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
2: Jock, Kilian. Op Luister FM.
3: Ja, vat hy.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

zwik, het mijn bakkie gebrek. Ik kom land bij die huis, want die schaapberg is te veel. Daar is 15 schapen, die groot kan weg, laat zwik. Ook gesteeld.

Transvaal. Een Tafelberg reist naar die hemel. Ons land is zo monumentaal. Die Vrijstaatsvlaktes wat roep. En die Zwartlandse drijven zo zoet. Makwaland zo vol van die blomme. Maar die Weskusse fijnbos jou

groter dag. Met een koude hart, tot die morgen drink ek die vuur in my kop.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Druk jezelf in om elke ogen wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskoene Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchtenpluk in seizoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandaag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
2: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

Mario. Welkom in die wildheid. Dat het is maar wat het is. Mag je dan ontstellen als het doen?

0: Kranen drup. Toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers.
4: Waterproblemen.
5: Weg in een hoogbank.
6: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079 388 24

0: Eloof met koue kolis. Piknik saam met jou is Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons het jou kiekie kyk, ook om die draai, maar ek wil by sportnies uitkom. Ons het jou sportnies geskuif, want ek het lekker met Pietman gesels. Aan die eerste uur van die program, so sport, gaan ek nou om die draai doen. En kyk ons wat gaan aan in jou wêreld van sport. In jou sport nie, so dit alles kom jou kant toe, dan reg daarna, dan doen ons jou kiekie kyk, ek wonder of jylle my gaan kry vanavond, miskien wen ek vanmiddag, ons sal sien, maar ek sal hom nou opsit daar op die WhatsApp status, maar van nou, kom ons gaan wonker hakke doen, as ons terugkom, dan vang ons gaan jou sportnes, voordat ons uitkom, by jou kiekie kyk, denk jy daaraan om jou motor te verkoop, gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod, hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15.000 voertuie op hulle webwerf, of besoek jy van hulle 20 takke landswyd. We Buy Cars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

voorbij en wat ik nog moest zien. Maar je is niet meer hier, niet. Nee, die langpad en die kilo's achter mij.

0: Een dubbel voor die DJ. Is dat nou ek? Ik denk het is nou ek, nee. Is ek nou een DJ, plate jochie? Maar niet te min. Het is tijd voor die wijn hier, jylle. Ons is hem afgeskom met Kurt Herrens. Een dubbel voor die DJ en Caroline Grice bokswijn. Ik denk het is nou al ons thema lied hier so voor die wijn hier. Baie welkom aan Janku, wat elke woensdag in is. Het is een 7 en 8. Lekker om jou hier te heen.
1: Goeienavond. Lekker om hier te wees. Dankie.
0: Nou, Janku was vroeger hierdie week by my gewees. Toe sê ek, iemand het drie naweek vir my gevra. Ek moet specifiek vir jou vra wat het geword van hierdie. So ek is baie blij dat sy ingeskakel is ook en een boodskapie gestuur het. Want is Rosetta. Rosetta Obermeyer. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Nou, Rosetta het vir my hierdie naweek gevra wat het geword van semi-soetwijn en hoekom praat ons nooit daarvan nie. So net vir vanavond gaan ons dan sommer nou praat oor semi-soet. En ek denk hier hierdie hoekom ons nooit daarvan praat nie is want ek is nie regtig soetwijn drinker.
1: Mm, ja.
0: So, maar,
1: ja, dit is nie een groot, ek denk soms by ons ook, by die winkel, is nie een groot verkoper nie.
0: Ja.
1: Dit is nie, daar is so hier en daar iemand wat iets soet soek, maar oor die algemeen is dit nie rarig een populaire kategorie by ons nie. So.
0: En is een vreemde ding, want gewoonlik as iemand dan iets soet soek, dan gaan hulle meer na soos een poort toe, of een muskedel toe.
1: Of muskat toe, wat ons al baie gesels het. So ja, die oudtijdse, en daar ons teken soet wijn of semi-soetwijne is eindelijk maar, hoe sê hulle, in few and far between.
0: Ja, nou ek onthou, toe ek nog een student was, was ek baie mal gewees oor Johannesburger wijn. En ek weet nie of hulle het nog steeds maak nie, ek het jare langs dit gesien. Ja. En dit was een soetwijn, dit was een soet witwijn gewees.
1: Ja, een wat populair in ons huis was Adelpracht.
0: Ja,
1: ek weet nie of jy Adelpracht
0: en Adelpracht, my ma was mal oor Adelpracht gewees. Ja. Maak hulle dit nog?
1: Ek weet nie.
0: Dit is nou juist een vraag, kan iemand vir ons sê, want een glaasie Adelpracht ons soek asseblief proof of life, julle, ons wil weet om het nog bestaan. Maar het is juist, en is juist ook nou gaan opsoek oor soeter wijne, wat is daar buiten en wat is nog beskikbaar? En Johannesburger was op die lys, en toe ek het sien, toe sê ek soos, my jyne.
1: Baie unieke bottle ook moes gehad,
0: ja, ek denk dat het hom later verander, die bottle verander, en miskien is dit ook om ek hom nie meer raak sien nie.
1: Ja, dit kan
0: net een gewone bottle. Ek gaan het nou Google ook, en die volgende week gaan ek hom Google. Ek het nou nie eens aan gedink nie. Maar ons gaan praat oor semi-soet rooiwijne, rosé en witwijne. So die witwijne is gewoonlik, maar jy kan nog na een restaurant gaan en sê jy soek een semi-soet. Maar hulle gaan 10 teen 1 vir jou Chenin gee.
1: Ja.
0: Dit is maar die neiging wat die mens sal kry. Ja. Dit is nie meer regtig soos een soet nie. Daai tyd, en ek praat van daai tyd, dit is nie iets wat ek meer sien nie. So ek praat nou van hoe ek het onthou, was een Stein die soetwijn gewees.
1: Stein het hulle so half semi-soet gemaakt, Wat eindelijk nou maar deesdae nog Chenin en Blanc is. Dit was maar net een baie meer soeter, vruchtiger
0: weerga.
1: Het was gewoonlik een blend ook, of een versnit, wat Chenin en Blanc opgemaakt het, en dan hulle ander variëteite bygesit, wat het baie soeter gemaakt het.
0: Nou, wat is het wat het soeter maak? Het is nie dat hulle suiker bygesit
1: het. Nee, dis maar die wijnmaakproces. So enige wijn het suiker in, en dis maar deel van die proces om alcohol te maak.
0: Ja.
1: Die gis in die suiker, wat dan fermenteer en alcohol vorm. So jy stop dan basis die fermentatieproces.
0: Ja.
1: Hulle noem het drooggisting, so as jy een wijn droog gis, dan beteken dit dat daar niks suiker oor nie, want jy het droog wijn. Maar as jy die fermentatie stop, dan is daar nou nog suiker in die wijn, en dan sy soeter natuurlijk. So jy moet die gis fysisk uithaal uit die wijn uit, uit die fermentatie sap uit, of jy moet dit, jy filtreer die gis uit dit uit, of jy stop die proces dier dit te verkoel. Want die hitte ook, dis nou wat die proces aanhits, so as jy dit afkoel, die sap, dan stop die fermentatieproces en dan is daar nog suiker oor en dan is dit soeter.
0: So
1: dit is nie suiker wat hulle noodwendig by sit nie.
0: Dis suiker wat klaar in die druif is.
1: Dis klaar in die wijn, so hulle stop maar net die proces.
0: En hulle kan die suiker ook, of die wijn soeter ook maak, dier die druive langer op die boot te los.
1: Dis hy,
0: want hoe langer, as jy nou denk, as jy nou een druif baie lang te los, dan raak het ons nou maar een rosijnkie, en een rosijnkie is baie soet. En nou, ons gaan nie so ver gaan nie, maar dan gaan jy nie wijn kan maak nie. Maar hoe langer hulle om los, in die son en in die lig, en die lig in die

lig wakker in een stilversteen. En dit is meer als een kans om een gunst te vragen. Om dit wat ik eet voor jou in te ruil. Ik besef.

Want ik denk het was zo kwart voor elf, toen ik weer in mijn hart gaan delven. Zien, jij is niet meer daar, nee, jij is vervangen. Ik terug bij die beginstreep, op het blaas mij zie verlief. Lieve Jezus, ik vraag mooi, help mij alsjeblieft. Daar is nog tranen in mijn handen, nog schade in mijn landen.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

is alweer sta na je oor. Ik voel mijn hart vinniger klop. Daar waar jij gaat, mijn bok.

datum kan man net zo wel. Enige datum wees. Dus blijf als jezelf. Voor en na dat hele leven.

te drinken kraft bier. Op je laatst sleep voorbij. Uber metroman neem me selfie. Taxi voor zelfs blaast voorbij. Mijn koffie bij die straatcafé staan koud onaangeraakt. Mijn courant die leen nog één kant. Ongelezen, onopgemaakt. Kom voor een beetje reis naar een bonklein paradijs. In een brisse zoetzacht stilte met die blare huis.

groet lekker guggelie weeswarte. Mensen noemen me joker, maar helaas is het glad geen grap meer. En op mijn speel ons poker, als wonder van het verleden, wat net evil genees niet. En die vriebons van die heren, wat veel eie toekomst vrees.

En dit zit je klaar. Trek van bij een water en dit zit je klaar. Vroeger of later, daar is geen steen dat kan verdwijnen. En je hart van de tuin van Eden.